Ons het geluister na Johann Sebastian Bach se Cello Suite nommer 1 in G majeur, BWV 1007, die prelude uitgevoer deur Jojo Ma op cello. Die volgende aria kom uit Arminio, 'n opera deur George Frederick Handel. Die titel beteken min of meer tussen hoop en vrees klop die hart. Die sopraan is Leila Clear saam met Armonio Atenea onder leiding van George Petrou.

Ons het geluister na uittreksel uit die aria uit Armenië, opera deur George Frederick Handel, en die titel daarvan beteken tussen hoop en vrees klop my hart. Dis uitgevoer deur Leila Clare saam met Armonia Atenea onder leiding van George Petrou. Dis nou tyd vir die wat gedeelte in alles en nog wat. Luister gou hierna.

0: eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie countryklanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie. My darling, happy
1: anniversary. Doe jou naweek in styl met Sue se saterdag sprankel.

I'm so lucky, so sing Jordan Daisel en voor het van met All Alone, 9 minute oor 12. Dis ons laaste uur saam hier, tydens Saterdag Sprankel.

Daar sy lekker, ja, dit was tot ziens Marie, voor hierdie ene en hierdie ene is Sarel Oertel, baie, baie lekker, wat een begaafde muzikant ook, kan enige instrument speel, en hy het daar gespeel, Charles, se opskop, baie lekker gewees. Net om aan te sluit by wat ek gepraat het oor nou, so, iemand moet die leisels vat, om boeremuziek te bevorder, boeremuziek te laat voortleef, waar ek bijvoorbeeld 70% van die muziek wat ek speel, is muzikante wat reeds heen gegaan het, is een tydperk van 100 jaar, kan jy maar sê, verwysingsraamwerk van 100 jaar, gelede tot nou, wat ek speel, maar die nuwe muzikante word al hoe minder, en nuwe komposisies word al hoe minder, so daar moet een initiatief geskep word, soos bijvoorbeeld een bokkieweek. Iemand moet die initiatief neem om die talent te kan uitbring, te kan bevorder, te kan ontgin, oordat daar nie meer kommersiële regte gewin is aan om boeremuziek te speel nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Jy kan nie meer plate verkoop nie. Jy kan nie meer laserskuive verkoop nie. Dit boeremuziek word al hoe minder op die radio gehoor. En ook as gevolg van muziekregte kan ek nie net dinge van YouTube of so aftrek en dit speel op hierdie program nie. So dit is maar 'n story. So ek wil graag baie dankie sê vir mense soos Brian Nieuwoud, Basjan, wat feeste reël, nuwe komposisies skep, en Hannes Skooman, wat ook daar by die fees gaan wees, wat met sy boeremuziek op wiele, oorals die hele land, en Namibie, toer, en dan boeremuziek so bevorder, met muzikante saamspan, en dan op YouTube te sit, video's te maak en sovoorts. Ongelooflike werk wat hierdie mense doen om boeremuziek te bevorder. En daarom is het ook so belangrik, laat feeste gereël word en laat die mense die feeste bywoon. Right, kom ons speel nog een.

Cold Heart, Elton John en Dua Lipa, net hier op RSG sit op treffers. Thinking Out Loud van Ed Sheeran het ook gespeel. Ons groet vandag in top treffers met 'n groep wat al vanaf die laat 70s musiek maak en vandag veral 18 Julie 1978 het hulle heel eerste optrede gehad by die Westfield School in Sheffield in Engeland toe hulle voor 150 leerlinge kinders opgetree het. En daardie groep is Def Leppard. My naam is Carla McKenzie, hierdie is Top Treffers. Ons gesels volgende week dieselfde tyd, net hier om 3:00. Goed gaan tot volgende week. Hier is Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

Dis Robbie Williams, net hier op RSG met Feel. Dis so 4 minute voor 8. Ons neem na 8 uur. Hier is Fat Man. Met Feil Coke.

Dit was die Tumbleweeds met Somewhere Between en voor hulle John Denver met Back Home Again. Twee mooi versoeke om vanavond se korter kuier mee te begin. Billy Joe Spears is volgende met een van haar bekendste treffers. Daarna hoor ons Ellen Jackson met 'n lied oor liefde wat nie van geld of besittings afhanklik is nie.

Alan Jackson met Living on Love en voor hom Billy Joe Spears met die immer gewilde Blanket on the Ground. Nou skuif ons van 'n rustige liefdeslied na iets heel wat lewendiger. Caroline Depree wys vir ons hoe jodel werklik gedoen word, waarna Chris Christofferson volg met die aangrypende Why Me Lord.

Dit was Chris Christofferson met Why Me Lord en voor hom Caroline de Preux met She Taught Me to Jodel. Dit bring ons aan die einde van die eerste deel van vanaandse verkorte versoekprogram. Bly gerus ingeskakel. Binnenkort hervat ons kantrieklanke met Kenny Rogers en Marie Gibson.

RSG Country Klanke met Marie Gibson, One Day at a Time, en voor haar Kenny Rogers met The Gambler. Twee liedjies wat op heeltemal verskillende maniere oor lewenskeuses en volharding handel. Neil Hubbard is volgende met She's a Woman, waarna Porter Wagner vir ons Ballad of Love sing.

Dit was Paul Wagner met Ballad of Love en voor hom Neil Herbert met She's a Woman. Baie dankie dat jy al was vanaand se program korter weens die regstreekse wêreldbeker sokker steeds tyd gemaak het om saam te luister. Ellen Ladd neem ons nou na Detroit City waarna Floyd Kramer die program instrumentaal afsluit met San Antonio Rose. Van my, Jack Arendt, vlieg hoog, koningskind en groetnis vanuit die baai.